bloot mien kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenbrenn. Mann, wat ik bidore wat aange.

ik ben rentier, ik heb je tijd. Maar het frühstück dan, zo gegen time, doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk

bloot mien kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenrenn. Mann, wat ik bidore wat aangekomen.